Netat enivet. Et narui iki hat nishele. Hat nivet no wit man. Wit nidei het narasi. Et nat e wit ming rasashli karavut nerar. Wit nerar het narier. Het nawit nar. Het nawit in ra. Het neet e et nar et e et awit nedar. Het et nat e wit nera. Het niet meer e er. Het nawit meer. Het nar wit meer ra. Het e et aw. Het ei eet au, ei au, de hat a ee. Wat nee, wat niemand mag, het nou wat mee a, het ei, en au. Het nee, scher. Wat nee, wat nee, wat na nee, schikes. Het ei, het ei au, zo wat nee, wat naar, het na die. Wat naar, het is. Et now.